0: Helga Maria. Vanaf nu jouw stem met La President Carter.
1: Evo.
0: Malavanhaus. Schaam vanaf nu dat de berit op het safar zijn in de mistamaat. En Agillo. Jimmy. Vanaf lefaneno het anach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבובקרס,